0: Hoeveel ijs de zee wil zien? Hoeveel ijs de zee wil zien, Chucky? But hoeveel ijs de heer wil hear, Chucky? Make them hear today, Chucky!
1: Maya Good Good Sons on 96.1 WFM.
2: DJ Chucky Ray-Ban.